havens. Dus die kijkt dan wat voor dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dat geen keer aan de stomer wat losloopt. Niet hij komt die kant, maar hij zegt stik die kant. Die burk moet die stomer wat hem blind zijn. Die chapeau weet zijn, dan is al stom man. Geel zo'n wiki, kap ze kabernet.

winkeliers vinden in die lijn af. Het past de schram, dan looi ons die bellen. Niet zo spoiler, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stomers in die lekker province. Dis die kijkt aan wat we dan op horen. Van Stellenbosch door waar Springbok groot wordt. Is dag een keer aan de stomer wat los doet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

per me. In die nacht en het droom, kom een engel en die engel zei voor mij. Dus alles.

Een pijl. En die onschuldige dag het ons nachts gevuld van wijkjes en blommen. Ons het smara gespeeld en heel vergeten.

is hy klomp rondings onder jou kleren. As ek langs jou sit, gebeur as naakse goed in my lyf. Ek en my pelle is nou groot, ons rook ook nou een skuif.

0: letters.
1: Hayley Steinfield en Bloodbop met Capital Letters. Net hier op Luisteref en die tyd nou so 28 minute net voor 10. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding en dan kan julle begin om julle verjaarsdag boodskappe en huweliksherdenkinge deur te stuur, soos wat ons dan gaan begin met die Afrikaanse Luisteref en kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. So ons Saterdag Tune ontleding vanoggend het ek vir jou 2013 treffer, sy is 13 jaar gelede vrygestel, ter een vroulike kunstenaar. 7 woorde in die liedjie titel, en jou 3 emotikone was een kruis, om nou, een kruisie, soos as jy nou een verkeerde merkie maak, vir ons nou vir die onderwijsers van nasien, as iemand nou iets verkeerd gedoen het. Een woenende rooi gezicht en een bed. Daar die 3 woorde, ofwel daar die 3 emotikone, saam, gesamentlik, beeld die liedjie titel uit. Het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou verdrink met woorde, is deel van die lirieke. En die korrekte antwoord vanoggend, en so 80% van julle het om wel reg gehad,

En dit was so lekker muziek wegbreek net na die nuus en weer. Het was Callum Scott, Rhythm Inside, Elisma Theron, Casanova, Joe Black, Ian Klein, Clippy en dan The Pretenders met Brass in Pocket. Dit is nou amtelik tyd vir alle lekker ding wat ons noem die Luister FM Top 20 Treffer Parade. Ek val met die deur in die huis, ons Top 20 samenvatting vandag. Ons het een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreetreffer beteken. Ons het twee treffers wat constant in hulle selfde posisies bly as laas week. 7 treffers beweeg afwaarts en 10 snitte beweeg op in die trefferparade. Dit is jou top 20 samenvatting. So, een splinter nuwe toetrede, 2 constant. Natuurlijk, die constante treffers beteken nou nie, dit is een negatieve beweging. Dit beteken net, die treffer bly waar hy is. 7 beweeg af en 10 beweeg op. Ons uittreetreffer ongelukkig van dees week, ons het daarom net 1 Willem Botha met Hello My Heart.

0: En dit was hierdie week se 18de posisie. Arine, Louise van Wyk en Early B met Berry Boom Boom. Die tyd nou 25 minute net voor 11. As jy enige huweliks herdenking het of verjaarsdag boodskappe, laat weet vir my 082-333-667. Hierdie week se 17de posisie. Treffer het 5 plekke afbeweeg van laasweek se 12de posisie. Liesel Peters met jou weer eerste soen.
1: Nommer 17.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nummer 14.

0: Ja, je hoort talent wanneer je dit hoort, hè. Is Andy Williams, getiteld Solitaire.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten wegmaken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommige
8: een en enigste John Dekker.
9: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

0: Crana drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
0: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 2483.
0: Johan Plumbers.

Net hier op Lifeskyf met die kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat is een blerrie op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: Come on, baby.
1: Dis Ella Langley met Choosing Texas. Dink jy wat groot, groot dinge vir haar gedoen het. 2026. Dis aan die einde van 2025. Net voor Kenny Rogers daar met Lucille. Dis 25 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel op Live Skyf met die Kuif, saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanavond. Lekker tye, man. Ons gaan voort met ons lekker country muziek. Alan Jackson is volgende met Kiss an Angel Good Morning.
2: Luister FM.

is Andrei Strydom. Rian Strydom senior. Take time out for Jesus. Het vat my so terug na al die lekker tye om die braaivleis vuur. Toe my oom Konrad ook nog met ons was. Johai man, kom vir jou joudel hoor. Mense. Maar nou ja, kom ons gaan voort. Ons gaan bietjie weer luister na daai twee snitte van ons. Wat se een kies jy as jou opsie? Is dit opsie 1?

Alles om my is swart, maar ek het die lig om te lag. Dis so mooi, nee. Dis nou so 12 minute, net nou 5 uur op lijst. Even moes het bezig met ons raaisel. Die WhatsApp-lijn is aan die brand, die Sonja toe. Ek wil by jou weet, wat is tussen 2 en 3? Dat weet vir my, 0823333667. Jo, hier is hoordes boodskap vir julle. Ons gaan nou kyk of julle reg is. Liesel Peters is volgende met Asemloos. My naam is Rian, ek is om toe tot die mens voor 6 vanavond. Het om my, die man met die mooi van.

want ik weet dat ik ze mis. Shhh, is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

Fria. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dag, mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ik zit net voor die duive brood. En wat ik hier verstaan nie, is waarin allemaal nooitlik gaan nie. Maar ek is hier geplaan nie, want morgen gaan ons allemaal dood.

ek is lief vir jou. Daar is altyd tweede kanse, daar is altyd laaste danse, daar is altyd iemand vir elke mens. Waar begin jy weer en waar gaan jy van buiten leer en waar alles gaan naar weg. Hier is een bekende liefde net voor jou. Als ik jou net aan mijn hart kon hou. Want ik denk je weet niet wat ik voor jou voel. Hier is een bekende liefde net voor jou. Met een beetje zonschijn uit die blauw. Kan je nooit vergeten. Ik is lief voor jou.

volg ons op Facebook en Luister FM. Als je lucht allemaal leid is, je stelt de zin speelzaam en je leent deel met die dingen in je kop. Wanneer jij je voor ons alleen is, en wat ons ooit hier maakt, en wanneer dit alles gaan stoppen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.